Vrienden, dames en heren, je weet, Aaron hier in 38, dat was in Australië getoerd. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slang aankijk naar een kangaroo. Jouw een boy lopen samen met ons op die tour. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draaide om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice. Nou, al wat

Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggie Kohle. Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggie Kohle. Broeder en zuster en alles te zinnen. Vaar die dag met de bouwveer, dan zie oorlog half gewen. Als die bokvelden in Noordwest ruk, mogen helpen zie die koele gooi in het tabbet.

0: voilà. Hoi koala, hoi koala, hoi koala, hoi koala, hoi hoi. Hoi amigi koala.
1: Blaas maar uit, dat is echt goed.

Bakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

geit verdween. Zoals jij de betwijfel, pak je tas. Die horizon roept ons, het redige zoek ons, reis morgen die mas. Als je bitter busy dag breekt, kan je troubles in je zak steken, kom maak jezelf vast.

Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Dat is Blaise geweest daar voor jou. Blaise geweest daar, Blaise Bridges, Lawrence John Gabriel Bridges geweest daar voor jou met telkie genaamd Mom and Dad's Waltz op ramkatradio.co.za. Wat is jou Betty Jean? Sy het ons ook op sy album uitgebring met al Abba se liedjes. En dan sê vir jou Mamma Mia. Dan af jou The Judds met Mama He's Crazy. En dan vir jou In My Daughter's Eyes. Drie in rij op ramkatradio.co.za. Dan klaas tegen is met Tina McBride. Jy gaan even jou drie in rij, lekker luister. Hulle klink vir jou so.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Ik geweest dag en avond, In My Daughter's Eyes geweest dag, In My Daughter's Eyes, gezin geweest door Martina McBride, net hier op ramkadradio.co.za. De volgende week wordt mijn vrouw van mijn video geweest, waar ma en seun saam sing. Dit is Sonja Harold en Simeon Hamman. En weef jou iets Afrikaans vanavond, liedje genaamd Ons Vlieg Saam. Sonja en Simeon saam. Dan af jou liedje van Peter V, ons hou jou om nog, Sweet Mama. Dan vir jou Tim McGraw, I Called Mama. Drie keer even op pad op ramkatradio.co.za. Eerst vir jou op pad, dan skryf drie keer van Sonja Harold, somit as jy en Simeon Hamman, Ons Vlieg Saam.
1: Bedank maar van dit as 'n inleiding.
2: Ja, ek hou dis, anticipasie is nice, ek hou daarvan.
1: Ja, ek dink het pas by... Die idee van ons vlieg saam.
2: Okay, so kom ons doen dit.

my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Daar sy, daar het julle al Ludwigse programme. Dit is ook baie lekker om na sy programme te luister. Ek hou vooral van sy muziekkeuses en so aan sondagmiddag. Ja, baie keer raak ek so weg onder die muziek en dan luister ek so. Daarna dan word ek weer wakker en dan luister ons weer verder. Ja nie, dit is mooi muziek daar. Goed, ons gaan nou luister na Gerry Pretorius, sy weergawe van Hange Duisend Liggies, daar liedjie van Blaise, nie? Dan Johanna Field, met haar weergawe van The Love in Your Eyes. Dan Jody Wayne, Any Dream Will Do. Dan, ek weet hier is een ginseling van my ma ook, Maggie, soos gesing dier Ken Mullen.

0: Gerekiyor.
1: Music by Love van Monique en James. Laat mens rarige mense voete jik. Ek glo nie ene keer kan die dans uitsit nie. As die ene speel, jy staan op en jive met jouself. Stil sit is uit. Nou, Bye Bye Love is een gewilde liedjie geskryf dier Verlies en Bordlo, Bryant en gepubliseer in 1957. Dis vooral bekend as die debietalbum van Everly Brothers, uitgereik in deur Cadence Records. Die liedjie word op nummer 2 op die Amerikaanse Billboard popkaarte en nummer 1 op die Cashbox top verkopers rekord. Die weergawe van die Everly Brothers het groot sukses behaal as 'n country liedjie en het in die lente van 1957 nummer 1 bereik. Dit was die eerste lied wat deur Paul McCartney lewendig op die verhoog opgevoer is saam met sy broer by vakantie kamp in Philly, North Yorkshire. Het was deel van Rory Storm en The Hurricanes, sy repertoire, en lewendige uitgawe, wat in 1960 opgeneem is, en is in 2012 op die album Live at the Jive, op in maart 1960 vrygestel. Die Beatles het die liedjie tydens die Let It Be sessies in 1969 behandel. George Harrison het 'n omslag vir sy album Dark Horse van 1974 wat die woorde verander. Bye Bye Love is ook gedek deur Simon en Garfunkel. Het jy ook as solo kunstenaar begin optree, of was jy ook by groepe betrokke voor jy as solo performer afgestig het, James?
2: Ja nie, ek het eers vir hele klompe jare met solo gegaan, want ek moes maar, toe ek nou het aanser wat, moes ek maar vir my equipment, soos ek my klanktoerusting kry, en toe ek begin met die jare met MIDI-files. Ek het nog so ook kavalier plaat gehad, wat net instrumental was, wat ek op Elvis geting het, die baie slaatse klik, as jy nou dan aan luister. Maar ek het maar so begin, en ek later nog oorlijke backpacks kon kry, ek maar so sing, maar so die jare het ek later dan met die band begin, ons wat genoem die Rockin' Rebels, en ons het so begin shows doen, waarop by die venues, tot ek later dan meer en meer in groter bands opgetreed tot ek ontmoet het, en ja, dit is die langste story, ek nou moet vertel hoe dit nou gekom het, dat ons nou meestal op backtracks gaan, maar ek moet dit van meer taal oor praat, maar ja, dit het bykie later gekom, sal hoe was eers.
1: Ok, nou, wat Rebels groepie van jou, was het schoolvriende, of was het advertentie in die courant, of hoe het julle by mekaar gekom?
2: Nee, dit was wat die schoolvriende nie, maar dat het was ek al so in knapie, na by my 30s, so ons het, maar so by die venues waar ons die bands opgehou, ek maar so nou en dan kan ek dus een lief, soos hulle noem in Engels, a guest artist appearing doen, kan ek so een lief sing vir die mense, en toe hulle nou maar ek in een lekker Elvis van Rock and Roll gegooid, toe hulle my geheel gevra om te sing, en jy weet dat hulle gevra, ek pak hulle persoonlijke rol wil raak van die band, van die orkest.
1: Oh, nee.
2: So het maar begin, en na bands gaan kyk, en ek kom daar, en sê, is net weg, so jy moet maar met allemaal geteld, en so het begin,

0: hymnals written by you, or do you have someone specifically writing for you?
1: Well, I've written quite a few songs over the years. I'm not a prolific writer. I've written a few, and I've been able to release a few of those songs to be played on the radio, which I've been privileged to have done. And I haven't had anybody writing for me over the years. It's pretty much all been my own work.
2: Daniel, skryf met eie muziek, maak meestal op eie tracks, het ons selfs, meeste van ons liedjes self op, en ons sê my oude studio wat ek by die huis het, maar ja, al ons liedjes word myself geskryf, kom al van die hart af, ek denk ons is in die positie kom met ons te beter is om te skryf, en as dit vir ons wil skryf, sal ons sieke in later moet uit, want dan kyk, die oefening skryf myself, en ons doet bykie Afrikaans en Engels, en dit is lekker, ja, dit is lekker om te sien hoe mens iets van niks na iets bring voor, en ons is trots al op dit sien ons hoop wat die radio en speel
0: moet
2: uit.
0: Ek moet sê, ek het so vluchtig na die original track wat Monique gister vir my gestuur het geluister, en ek denk daar is potentiaal vir een groot hit op die hit bereid. Ja, genuine. Dit is een rarige mooi liedjie en is goed geperform ook.
1: Baie, baie dankie. Ek wil ook krediet geef vir Wim en Barnard. Hy is een muzikant wat ons vir baie jare al ken, en hy het destijds die liedjie produce, as ek nou daar die woord kan gebruik.
0: Ja, ja.
1: En so, hele paar liedjes wat ek laat opneem het, dat hy die productions doen, en hy baie doen. En ja, so ek voel bevoorrecht dat ek saam kom die sessie kon werk.
0: En ek sien op die omslag van julle MP3's, kom die naam Dwayne Lou voor? Het julle iets met hom te doen?
1: Nee, ek weet nie eindelijk wie dit is nie.
0: Nee, dan kom het seker van my program af. During your performances, do you make use of a live band as a backup, or do you use electronic technology?
1: Well, we do use backing tracks at the moment, as James mentioned earlier. We do use live acoustic guitar on certain songs. We have in the past performed with bands, particularly when we did major productions at the Roxy Review by James Casino a few years ago. But as a duo, it's actually more viable to perform with backing tracks and some of the
2: Die probleem met orkest is dat het allemaal kan nie altijd toer nie, want baie van hulle dagwerken ook. Dit is nie altijd beskikbaar nie, en die venues waar ons optreed kan nie altijd vir allemaal bekostig doen. En het geld wat die mens verdien dan in een groot band as al sangers, is maar baie min. En ja, dan ook en sê dit maar baie keer politiek, die alles kom ontgaan, jy weet, maar jy altijd rehearse op dan show oor en oor, want jy is nou een nieuwe gitaris vandag, en morgen jy nieuwe huises, en so gaan het aan. So dit is een beetje van het keer, as die mense met mekaar kan kry, soos ons het gedoen het, en die aard met die kruimers te sien, dat jy het daar gedoen het, is het fantastisch, want die band was lekker, allemaal was daar, en 2 maanden saam gewerk op slag, dus 3-4 jaar in een rij, maar het eerste met Zuid-Afrikaanse economy en geldelike dinge is het maar goedkoper en beter vir ons om as stil op back te doen. Want daar is net net in die orkest.
1: En het is al ekkert dat dit dit enda.
0: Nou, so jylle moet meermale, as jylle nou rarige orkest nodig het, gebruik maak van session muzikante en so aan. Ja. Have you ever performed outside of South Africa, and if so, how do you find the audiences respond during those performances?
2: Ja, ek was nou al gewees in Engeland, in Cardiff, wat ek in die Elvis World Cup deelgeneem het, wat ek daar so, sorry, wat ek daar so saam ander Elvis naboot opgekeerd, en ek was ook al gewees in Mauritius, toe ek met my eerste toe ek my eerste vrou waarmee ek gedrukt was, ek is ongelukkig geskei, wat ek op honeymoon was, dat ek in Mauritius opgetree, daar by een band gespeel het, toe ons daar op vakantie was op die honeymoon. So ons al baie plekke sien, ek was ook maar net hier en daar, maar ja, Memphis was fantastisch geweest in Amerika, daar was vir een maand, daar had ek so'n beetje op te tree by een klein plekje in Memphis, maar mense daar het allemaal daar zou help, en alles van my plek, en ja, dit was een fantastische ervaring geweest, om vir die oorkeze mense op te tree, en die mense met geniet die type muziek, en dan kom je van die kant weg.
0: Ja, ek wil nou net sê, met die genre van julle, geloof ek, julle sal dwars oor die hele wereld sal julle baie populair raak. Julle het groot potentiaal as internationaal.
1: Nou, baie dankie.
0: In your experience, do you think that rock and roll is still alive amongst the youth in South Africa?
1: Well, our audience is consists mainly of people in their 40s and upwards, but we do occasionally see younger people in the audiences, including children, seem to love the music we pay tribute to. And I could actually think of about two times when we've done theatres like the Barnyard in Pittsburgh Bay or in Boss Bay, and then we see people bringing their little children with. And then we've posed with them for photos, and they're quite enamored with what we're doing. So it was great to see little kids, you know, under 10 years old, enjoying Golden Oldies music. I actually think of another time we weren't actually performing, but James being a DJ at a school party, and the people were, it was the first birthday in fact, and they were jiving to Elvis music, which we really didn't expect. So you do find small clubs of people getting there, but more younger, and they really seem to enjoy this kind of music.
2: Die meeste mense is maar, ek te kom op, want jong mense wat, dis dat wat jong mense vandag, maar baie verkeer, net stil en aardrap, wat hulle net self nou en dan so'n beetje gevoel noem, maar ons vergewe hulle, maar ja, ons krijg die hier en daar jong mense wat saamkom, op die wat allemaal pabbel, want het nie geest in. Ek moet van op, net elke generatie wat goed kan met my muziek meer verstaan.
0: Ja, mens is dankbaar dat daar nog mense is wat het ondersteun, maar die goed wat hulle deegstaal luister, is ek jammer, jy weet, ek kan nie lekker daarmee saamstem nie.
1: Each to his own as time.
0: Ja, het Elvis nog die gillende tienermeisies as gevolg, en weer die jeug nog wou oor Elvis Presley gestaan het, en precies wie hy was.
1: Ek dink is meer een kwestie nou van skreeuwende volwassen mense.
0: Is het?
2: Ja, kyk, ek dink dat Afrika is maar bykie anders. Amerika het baie jong mense wat van Elvis nabootses hou en ons vrienden met baie ander Elvis nabootses oosje van Facebook en ons hou baie keer van hulle shows op en toe sê daar baie jong mense wat van jong kan val en verskrikkelijk baie wat van Elvis hou, om reden dat daar so baie Elvis na boot so sy is, en hulle oorraste optree. So, ja, hulle is mal oor Elvis, en die ouwens daar is baie goed op wat hulle doen, maar die mense hier in Zuid-Afrika, hulle hou van Elvis, bekie van die Neil Diamond Fang ook hieronder, maar hulle hou meestal van Justin Bieber. Hulle is daai ookie.
0: Daai een wat ek geluister het van jou, waar jy Shaken Stevens naboot, joh, daar is ook selfs die looks en die houding is Shaken Stevens, dier en dier.
2: Fijn, dankie. Meermaals, probeer maar.
0: Okay, we're ready to listen to your second song. Please, tell us more.
2: Okay, Blue Suede Shoes is een liedje wat ook by Elvis Presley gesing is. Oorspronkelijk Carl Perkins het die liedje uitgebring en toen Elvis het uitgebring na die tyd. Hierdie het ons baie gedoen by een van ons tele shows wat ons gedoen het. Dit het live versions, soos hulle sê in Engels. Blue Suede Shoes, en ja, nie Tom.
0: Hier gaan ek.

0: Suede Shoes, baie duidelik om daar te sien, hoekom James binnen die top 4 tydens die Elvis Wereldbeker kan uitstap. Nader as dit aan Elvis homself kan een mens nie kom nie. Blue Suede Shoes is een rock'n'roll standaard wat in 1955 dier Carl Perkins geskryf is en opgeneem is. Dit word beskou as een van die beste rockabilly plate wat elemente van blues, country en popmusiek van destijds bevat. Perkins se oorspronkelike weergawe van die liedjie was 16 weke lang op die Cashbox bestsellers lys en het 2 weke op nummer 2 posisie deurgebring. Elvis Presley het in 1956 Blue Suede Shoes opgeneem en dit verskyn as die eerste snit van sy gelijknamige debuutalbum Elvis Presley. Presley se weergawe van die lied het 3 keer op nationale TV voorgekom of uitgevoer. Dit is ook opgeneem deur andere, onder ander die Buddy Holly en Eddie Cochran. You should arrange a countrywide or maybe even a worldwide musical tour. Who are the names that you would invite to accompany you?
1: I think there are 3 scenarios here that you could think of. Think for if we were to do a fantasy tour. Although I wouldn't put ourselves in the league of these people I'm going to mention now, but if we had to do a fantasy world tour, we'd bring Paul McCartney, the Eagles, and Neil Diamond on that tour.
0: Good combination.
1: And, and if we were to do a local tour, we have some really incredible musicians in this country who also do tributes like we do. And I think we would bring, I mentioned Vernon Barnard earlier, who produced my original tracks, or some of them, and he's really brilliant at doing a Bee Gees tribute in particular. So we would bring Vernon along, and also Johan Liebenberg, who is probably the best Neil Diamond tribute in this country, and one of the best we've ever heard, in fact. I think he can go and play on any stage in the world, he's really good. And then the other person we thought of is Patrick Kanobi, who is also involved in the tribute fests that have been used here in Cape Town, and does Santana tributes among very many other tributes that he does as well. He's efficient singer and lead guitarist. And if we were to do a world tour, I think we'd bring all of the aforementioned people along, and also an international, an American and international Elvis tribute artist in the form of Dean Dee, and we bring his band along too. I don't know how well known he is among your listeners, but Dean Dee is one of the best tribute artists, or considered one of the best tribute artists in the world, and he also does a variety of other music, very much like James Dye. So we bring him along if we were available and he were willing.
0: I normally pose the question, have you ever shared the stage with big names? Well, to the two of you, I can rephrase that question and ask, who are the big names who have shared had the honor to share a stage with Monique and James?
1: Well, that's a very big compliment, and thank you. I don't know if we could consider ourselves big names, but we're very flattered at the compliment.
2: Thank you very much.
1: But I remember so far in our career, we've had the privilege of sharing the stage, first of all, with Armand Meyer, Steve Meyer's son, and Burger Leroux at the Robertson Lentisco. We did that in 2017. And we also had Jared Ricketts on stage at the Amanda's Whale Festival in 2017, where we also did our Oldies but Goldies show. And then in 2012, we were at the Wildfest in Farwater, and Nicholas Lowe was on stage there.
3: Yeah, Desmond Wells, at Aristea Primary School, a food festival, the lack of us, walking with John Nibbenberg, SSH Top Diamond, which we take some of three. And work, Kurt Darren, Nicholas Lowe, Janita de Pessie, and Robbie Wetzel, and Fira Adamir, for the Inibos Festival, of the three.
1: And I also had the privilege of coming on the same stage as Chris, who one of our premier country singers, I mean, in the late 60s, 70s. and with Bobby Lowe, and Ricky Forrest and Bobby Lowe did a performance at Edge Meet Bowling Club 2018 with a bearded the Dream Merchant and also a solo artist, and I had the privilege of performing as the opening act, so that was really great for me.
0: Excuse me. What do you do to keep busy when you're not performing or preparing for an event? En Monique, as jy net een bykie nader kan sit, en ek weet nie of die telefoon beweeg terwyl jylle gesels nie, maar hy gaan op en af en op en af, so probeer om stil hou en sit nader aan hom.
1: Ek sit hier boop die speaker, so ek hoop jy kan my nou die beter hoor.
0: Baie beter.
1: Ok, 100%, dank. Yeah, well, we do all our own administration and show bookings and poster designing, marketing and technical work. So that keeps us very busy outside of performing and preparing for a show. And other than that, we enjoy spending time with our family and friends. We like to watch movies, and we like cycling and being with the outdoors.
3: Ja, ons werk deel dit in nieuwe show ideas, ek doen baie die editing, en oor ek kom, lang ure baie sit, er baie aan ons muziekvideo's, en oorspronkelijke muziek, en tracks te maak vir die liedjes, vooral as ons liever liedjes moet leer, die is daar van een beetje langer van ons, lang ouwer, voordat wil ek nie so lekker sit in die het werk in kleur, die motors en toerusting in stand hou, jy weet so, daar is altyd iets om te doen, dan moet jy dan na die jaar kyk en na die kinders en onte, het is echt een hele story, maar het is altyd, ook my die spotheid.
0: Het jylle opname studio daar by die huis, of?
3: So semi-opname, dit is nou nie heeltemaal professioneel en 100% klank, soundproof nie, maar ons werk nog daaraan. Dit is een rompie wat ek het, dat ek al nou een beetje ouwe raak, en ek kan nie so lekker stil, ek kan nou misschien al daar aangaan, en vir ander jong mense help met hulle liedjes, en hulle tracks maak, en sikke goeders, maar ons het al paar recordings gedoen, en het uitgekom, ek denk een van my oorspronkelijk is wat jy, daar wil jou het, die Afrikaanse liedjes, sy is my bokje, het ek nie,
0: oh, ja.
3: My studio te doen. So, ja, ons werk nog in die kwaliteit waar ons kan, maar ja, ons het nog het beste, en ek kom my droom binnenkort waar, het is een verbedere studio kunnen.
0: And if it wasn't for music, what career would you have liked to pursue, respectively, the both of you?
1: Well, for me, if I didn't become a full-time professional entertainer, I guess I would still be doing administration. I mean, for many years I was balancing my day job with music, and all the years I was involved in administration work at about probably three or four different places, and yeah, so I guess that's what I would still be doing.
3: Well, as the egg was, I was a truck driver of location, it just helped for a sort of it. My pa was a mechanic. En op school het ek ook mechanic opgeneem, ek was in de ambachtschool in my latere jare. So ek mag self die kar uitbreer, hy het recht, so ek sal sekere mechanic mag geworden.
0: Wat er van die nationale feeste het jylle al by opgetree? KKNK, op die koppie, Gariepfeest, in die bos, Kersiefeest?
1: Well, we've done a few festivals, and the ones that we can recall are the Robertson Lentisco, Hermanus Whale Festival, we've done Landbou Expo in Akkota, Wildfeest in Vaalwater in Limpopo province, and we've also done the Olive Festival at Muir of Wines in Ibikatiel.
3: We've been in die bos ook gedoen, in die Citrusfeest in Johannesburg, en ook die Kersfeest.
0: Met die op die koppie nie. Wel, daar is een kersiefeest hoor, in Vicksburg is die kersiefeest, maar op die koppie nog nooit.
3: Ek het een goed van feest in jou meerdere bij te wees, want ons shows wat ons doen, met baie kostveranderinge, en dit is een hele productie type van thema van een show. En as jy nie op die rechte tijd sit nie, dan kan dit nog wel een affaire weet, en as jy hier op een koude trok gooi, vir plek waar nou nie rekord na by klerenveranderingsplek is waar jy kan aantrek, dit is die probleem.
0: Ja, en jy kan het nie op stage doen nie.
3: Ja, dit is maar een bietjie moeilik en het raak rof. Jy weet, dit was al een of twee buitenkant op show wat jy half nat raak op een modder moet doorkom by jou karavaantjie uit te kom waar jy moet wees en want baie stories vertel, maar dit kan nie altyd so lek theater wat jy sit. Jy is in een mooi plek waar jy een aantrekplek het en is warm en die mense sit lekker saam. Die feeste kan dit weer rof doen.
0: Ek het gesien met jou een tyre wat op verhoog, daar's 'n groot verskeidenheid en jy moet seker groot navorsing gedoen het om seker te wees van of om die regtes te kies vir elke spesifieke liedjie.
1: Wel, ons probeer ons bes, ons word nie allemaal na wat ons sing nie. Daar is een paar karakters wat ons doen, soos die hoofdmoed is die Elvis wat James doet. En hy doen ook een goeie rooi opbesting, waar hy een beetje aantrek soos rooi. Ek self doen een share, en ook Marilyn Monroe, waar ek aantrek soos hulle. Ons doen gewoonlik, trek ons dit mooi aan, of ons probeer, ek weet net die ek kan nie sê dit die directe keer by elke karakter nie, maar ons probeer ook diezelfde, like betek keer as ons dweeds doen, en die keer gaan met ons image, as ek het nou so kan stel.
0: Nou is het het julle private tailor, wat het specifiek vir julle maak, of waar krij my sikke kleren?
3: Het is nie altijd makkelijk nie, ons het hier en daar gehad, ek het my die stads, die Elvis suits, die jumpsuits moet ek stad van Amerika in en dat ek hier so een dametje gehad by een wedding wat trouwrokke vir hier en hulle het daar vir my probeer die suit maak maar met tyd koop een mens maar ek kan en het ons oorzee was het is een paar replikas van die Elvis kleren daar koop ons daar vir maak in Amerika was maar ons maak maar hier goed er self, ek help hier so met so'n machine wat ek Elvis skaafs maak, sal ek sê, of maak hier en daar een hembrek, een broekrek, en nou dan doen ek iets in die winkels wat baie oudig blijk, iets wat blijk op die top, met die topse daar, die achter, iets wat is gebrek, mooi baie, sier, met ons eie stad, so aan, maar nie altijd, want die goeders wat jy voer van Oorsia, ons wel gedoen het voor Frankie, cowboy en hekte, dat is nog wel weis, want wat paar handen voor die video uitkom en dan kom jy uit. Maar het is wel een story, weet oor als ek gegaan met kere en showgeer soos wat sê, kan ek dat kry. Maar het is nie makkelijk nie, het is nie makkelijk nie. Ons plan met die oor die jare heel wat in plaat gemaakt.
1: Ja, ek het self een hele paar hoeken laat maak vir al die metalen en die tjeer hoeken wat ek kan, vir my wilde plek aan. Ek wil ook in jy pak Elvis business dat maak toe ek in jy was van Elvis hier en die kam en die Elvis.
0: Daar is so'n paar van Cher's rokke wat jy nie nou eindelijk op stage sal kan dra nie, ne?
1: Nee, dis nie ek nie, ek het nie lijf wat sy het nie, so.
0: What gigs do you enjoy the most doing and why? Stage shows, private functions, festivals?
1: For me, I think James will probably agree with me on a couple of my choices here, but I really enjoy theater shows. And also retirement villages, believe it or not, we play at a lot of retirement villages because of the kind of music that we do. Mm-hmm. And just the level of appreciation that we get at theater shows and retirement villages. People are attentive, they're there to enjoy the show. You know, it's where you find, a lot of the time when you find corporate functions, you kind of become background music, you know, background entertainment, they're not really paying that much attention. When people come to see you and they pay the money to see you at a theater or at a retirement village, they're really there to enjoy the music with you and they dance and they really enjoy themselves and it's so rewarding.
3: Vir my, ek stem saam met haar, maar daar is een extra, ek hou van pijs te blaai. Ek wil enige klantvisting rond te draan.
0: Oh ja.
3: Ek wil pijs te blaai.
0: Taking the easy way out. Ja. wat is julle gunsteling liedjie om uit te voer tydens optredes of noem het julle signature tune soort van?
3: Nou, dit is baie moeilik, want ons het soveel verskillende producties wat ons doen. Ons is mal oor country muziek, so ons doen 3 ure country shows en elke liedjie wat ons kies vir ons show is speciaal gekies vir die show en is liedjies waarvan ons hou. En ook ons Elvis shows, ons rock'n'roll, ons altijd de Goldies, al ons vertoonings is liedjies wat ons gekies het. Dit is moeilik om te sê, dit is baie moeilik. Dit is amper soos iemand wat vraag wat Elvis liedjie jou geef. Jou ouwe het soveel liedjies gehad, dit is eindelijk al van insult. Jy weet nie wat om te sê nie, want dit is so baie mooie liedjies. Jy hou van een ballade en dan hou jy van een lekker upbeat rock'n'roll. Maar dit is moeilik. Ek wil meer van haar, ek my eie liedjies hou, want sy ook van die liedjies wat ek doen en ek ook niet. Yes. Wat sy doen? Sy doen mooie liedjies, dus Unchained Melody, jy weet, en daar is ook van liedjies wat ek
0: sy is fantastisch met Sjur, doen sy so uitstekend, as ek my oor toe maak, sien ek vir Sjur, en ja.
1: Well, baie dankie daarvoor, ek waardeer dit.
0: What will your next clip be?
1: Well, this is a song that I perform in our Always But Goldies Volume 1 show, and it's a cover of one of the greatest hits that the Righteous Brothers ever had, a song called Unchained Melody.
0: Again, let's listen to Unchained Melody, die Gunny.

0: Unchained Melody. Dis een liedjie hierdie wat een mens nie op die eie kan sit en luister nie. Mens het iemand anders nodig wat jy kan rondbestuur so oor die dansvloer, and if all else fail, dan sal jy mop maar moet doen. Unchained Melody is een liedjie uit 1955 met muziek van Alex North en lirieke deur Hey Zerrit. North het die muziek geskryf as een thema vir die minder bekende tronkfilm Unchained van januari 1955, en vandaar kom die liedse titel. Todd Duncan sing die liedjie vir die film Klankbaan, dit het sedertdien een standaard en een van die meest opgeneemde liedjies van die 20ste eeuw geword, vooral dier die regverdige broers, of dan so die Righteous Brothers. En volgens die publikasie administrateur van die liedjie is meer as 1500 opnames van Unchained Melody deur meer as 670 verskillende kunstenaars opgeneem. Can you elaborate a little on your family life? Any kids? Are you married? Have you any pets?
1: Yes, well, we have actually been engaged now for 4 years. Daniel and I knew each other for, as you know, for almost 11 years. And we were friends first, but then we became romantically involved, and so we've been engaged now for 4 years. And we have two dogs, two Labradors. They're actually brothers, Elvis and Lobo, and they're aged 5.
2: Now. Ja, ek het, gesê, tevore was ek getrou, so ek het 3 kinders, my seun is 28, my tweede seun is 22, en my dogtertjie is 14 jaar oud. Ek, daar mag ek een paar andere buiten wees, ek weet nie op hierdie punt.
0: Wat is jou naam nou weer, Steve? Wat? Steve Hofmeyer?
2: Steve, sê my naam, ek sê my van.
0: Okay, sal jylle jylle kinders aanmoedig om loopbaan en muziek bedrijf na te volg?
2: Ja en nee. Ek denk my rede daarvoor sal weet is dat so moeilik bedrijf hier kan.
0: Ja, die competitie is wijd.
2: Ja nee, dit is verskrikkelijk. Dit is amper soos een mark, groentemark wat toegegooi is met te veel aardappels. Daar is net so baie mense wat wil sing dees daar. En my ding is my dokter, ek weet sy hou vandaan van sing. Ek gaan nou nie keer nie, ek is een van die paas wat hou van om hulle kinders ondersteun en wat hulle gelukkig maak. So, die mens maar sê maar dat hulle talent lee en waar toe kan en hulle maar net ondersteun. Dus die beste anders is, stoot die mens hulle weg in die lewe, die mens soos een groot steenblok raak voor hulle en hulle kan nie doen wat hulle wil doen nie. Maar ja, ek kon kies, ek sê ja en nee, ja, is lekker muziek om te maak en is lekker by jy saam te sing, maar dit is een moeilike bedrijf. Dit is baie, baie moeilik. Dit is nie altyd makkelijk.
0: Nou, soos julle net nog genoem het met die honde, vind julle dit, dat julle daarom nog kan weggaan, om iewers te gaan perform?
2: Ja, nee, met die honde is dit makkelijk. Ons het dan een bykie familie en van die kinders, hulle kyk aan na die honde, so, daar sal altyd iemand wat na hulle kyk, om seker maak hulle waard van pos en vat hulle vir stap. So, ons maak seker uit in die plek. So, dat is nie probleem nie, als ons nie van ons vier been kinders.
0: Have you ever dealt with performance anxiety? And if so, does it get any better over time?
1: Well, I don't know if I would call what I get performance anxiety, but I do feel nervous before most shows that I do.
0: Butterflies.
1: But once and stage and face the audience, I'm usually okay. I guess it also depends on the circumstances or how I'm feeling personally, but there are times that I'm more nervous than others. Sometimes it depends on the crowd, but I guess I handled it okay. I've never frozen on stage to the point where I couldn't start singing or I couldn't remember my lyrics or, you know, because of nervousness. You know, I think I've handled it okay.
2: Ja, ach, ek stem maar saam aan my kant. Die nummers hou dan bykie op ons toene.
0: You know, a lot of the people that I interview, they say that a little bit of stage anxiety or adrenaline, then call it that, is necessary for a better performance at the end of the day.
1: I actually agree with that, because I find that if you become too complacent, if you become too relaxed before a show, you tend to not be ready for what you need to do. You don't really give your best.
0: Yeah, don't take it for granted. You must be prepared here.
1: Absolutely.
0: I notice a lot of the artists have regular online shows on Facebook and social media sites since the COVID lockdown started. Do you stage any Facebook and other media appearances from time to time?
1: Well, we've actually been doing live shows via Facebook Live since the 21st of March. It was actually just before lockdown started. It was when the national state of disaster was declared, and then all our shows for the rest of the year were cancelled. Postponed. So we found that was the best thing we could do at the time to try and generate income.
2: Hierdie sold us op, wat nou kom, sal ons 35ste show wees op Facebook Live.
0: Is dit jou?
2: Hierdie sold us.
0: Ja, nee, ek het gesien jy adverteer om. So vertel bietjie van wat moet die luisteraars doen om by hom in te skakel hierdie Sondag.
2: Wel, ons het een groep wat ons gestig het op Facebook en al wat hulle hoef te doen is, ons werk op enige donatie. So al gee jy vir ons een R2, dan gee ons vir jou die link, of sien, ons gee vir jou een groep, invite hulle groep toe, en dan is hulle deel van die groep is, dan kan hulle die shows sondag saam met ons geniet. Ons verkoop die tickets nie, ons werk maar net op een donatie. En ja, so dan sit jy op nie van die kom.
1: Wel, hierdie komende sondag het ons besluit, ons gaan nou een oop show doen vir die publiek. Ons het dit nou die hele paar maanden laatst doen, so is net, daar is sprake dat Facebook gaan ophou met levendige muziek, so ons sien maar wat gebeur in Oktober, maar ons het besluit om net so een treat vir die fans te gee en nou een oop show te doen, en as hulle wel wil skenk, dan kan hulle.
2: Is een treat van Monique en ek af, want dis was al verjaarsdag, dis so paar daar terug, en ons wil vir die mense praat dit een lekker treat show gee, wat hulle allemaal geniet.
1: En dis een beetje bemakking vir ons.
0: En hoe lang beoog jy om hom te maak?
2: Ons show is gewoonlik 2 ure, beteken 2,5 ure, maar hierdie show, hierdie sondag, gaan ons net 1,5 doen. Dis vir die specifieke show wat ons gekies het. Maar ons show is normaal, is hier tussen 2 uur en 2,5 uur. Maar ons is hier, eerst en as we die extra paar aankomst doen, dan is het so streeks na 2 uur toe.
0: Ja, en,
2: maar ja.
0: Hoe laat begin hy?
2: 4 uur.
0: 4 uur.
1: Okay.
2: Maar 4 uur, ja.
0: You are no stranger to the bright lights and TV shows and national exposure. Tell us a bit about your appearance on Noot for Noot and Musiek Roulette and also your show program. Did any of the positive things happen after the exposure?
1: Well, it was a long time coming for me. I finally got an opportunity to be on Musiek Roulette in 2018. And broadcast was recorded in February and broadcast in May 2018. And I was just blown away in that I had that opportunity finally. And I got to meet Johan Stemmet, who is the great colossus behind both Secret and Nerd for Nerd franchise. He's the great producer of both programs. So I got to meet him, and I got to meet Nadine, the famous singer and also presenter of Musique Roulette, and she's really loved and warm public person. And I was really nervous before the show, and you know, you get when they do a little sound check before you start singing, and then they have this video audience, and my throat literally dried up. I drank more water before than I've ever done before any other show, but I managed to get through it, and I think I delivered my best, and it was just a great experience. I guess after that, I think I got a bit of exposure, and there was a lot of excitement on Facebook for my thoughts. I don't think I generated any extra work because of it. It was certainly a lot of excitement on social media that I announced.
2: Ja, vir my is die gewinnig dit so dagens vir my getal, dit is een lekker ervaring. Maar ek is spannend, vooral op Noot for Noot, want hulle wil nie enige mistakes maak nie. En, maar het was net, was een beetje beter op roulette, want weet ek nou ontwerp dinge daar toch. En jou show was lekker wat tijd geweest, maar ja, ek denk dat het goed was vir bemerking en lekker vir ervaring in die bedrijf, en het bestit zeker om ons meer werk te krijg. Maar ja, ek denk dit is ook die beste, ek denk radio is een groot bemerking tool ook, maar dat die TV, die is niet verkeerd van het TV.
0: Ja.
2: Zoveel meer een platform.
0: I believe James participated in the International World Cup of the Elvis competition some time ago. Please elaborate a little.
1: It was a really exciting time, and I didn't know James Long at the time. It was the first year that we performed at the first Elvis Festival Africa that was held in Palmer and Springs River. And James won that national competition. And that led to him going to the Elvis World Cup, which was held in Cardiff in Wales. It was around June or July 2010. And South Africa was one of the 11 countries that participated with the Elvis Tribute. And James actually came fourth in that competition. So a fantastic experience for him. And and that actually led to a lot of opportunities and media exposure for him.
0: Did you accompany?
1: No, not at that time. We were actually still friends at the time, so I didn't go with him. I didn't have that opportunity, but I at least got to see some DVD footage of.
0: Yes. So it was a wonderlijke ondervinding for you, James.
2: Nee, dat was fantastisch. Ik denk, ek het amper die trip geneergediet om al die plekken te kan zien. Het was altijd lekker om te zeggen, maar om begin Engeland rond te lopen en daar dingen te ervaren. Maar ek het verder gekom daar zo, en dit het me baie keer opgemaakt. Moet voor nood het daarna gebeur. En heel paar andere dingen. En dit was een lekker ondervinding. En vooral om die andere Elvis naar boete te ontmoet. Er is baie nederige mense en hulle hou van Elvis en het die poef vooral op die deel van de familie is.
0: Ja,
2: dat is baie lekker. Ek sal het vir enige doen.
0: Daar is der duisende Elvis nabootsers, en om vierde te kom, daar is een besondere prestatie.
2: Baie dankie.
0: Okay, we're ready to listen to you next clip. Tell us more about it.
2: Well, this one is Summertime Blues by Eddie Cochran. Ek het om live gesing op by een van ons talle shows, en geniet om, lekker rock'n'roll liedjie.
0: Rock'n'roll song.

0: Summertime Blue, magnifiek, is een woord wat kan beskryf na wat ons vandag hier luister. Hulle het net nou genoem dat hulle groot byval vind wanneer hulle by die ouwe thuis optree. Die rede daarvoor is voor die hand liggend. Magnifiek. Summertime Blues is een lied wat saam geskryf is en opgeneem is dier die Amerikaanse rockabilly kunstenaar Eddie Cochran. Dis geskryf dier Cochran en sy bestuurder Jerry Kuipaard, en dit was oorspronkelijk een solo B-kant en is Augustus 1958 uitgereik en het in 29 September 1958 een hoogtepunt op die 8ste posiesie op die Billboard Hot 100 en die 18de op die Britse solo-lijste bereik. Dit is dier baie kunstenaars gedek, waaronder een nummer 1 treffer vir die country muziek kunstenaar Alan Jackson en opmerkelike treffer weergaves van Blue Cheer. The Man Who, The Who, Brian Setzer, waarvan die laaste van sy weergave in die 1987 film opgeneem is, La Bamba, waar hy Cochran uitgebeeld het. Jimi Hendrix het die concert uitgevoer.
1: I've
0: seen a number of your performances on YouTube, and the energy projected by is really notable. I assume that you are both rather fit, but still exhausted after each performance.
1: Well, our shows are exhausting. We alternate between solo and duo performances, and we do multiple costume changes too, while giving high energy performances for our audiences. We'll be trying to keep fit by exercising really, although I must admit that that's as much while we've been on lockdown.
2: Yeah, we also just feel by the ice, and we sing ons stemme gezond

0: feed off the energy of the audience.
1: Dis wat die beste is, ja. Mens, hoe opgewonder hulle raak, hoe beter perform een mens self.
0: Absolutely.
1: And I just that both of you are currently in process of finalizing your debut regional albums. Will it be combined duet album, or are you doing an exclusive album, each of you?
0: Well, we're planning on releasing individual original albums, but we do contribute to each other's work.
2: Ja, ons gaan slechts nog beslis eendag een album saam doen, waarby die mensen opwees, maar op die oomlik probeer ons maar ons eie liedje waarvoor ons geskryf het, wat sy nou geskryf, koos in my, dit liedjes wat ek geskryf het voor ek aan moet het, ons probeer maar ons album slaan maak, maar so, wees die met sy, moet ons beslis het album saam uitbring, en dit is iets waar ons kyk en uitsie maak.
1: Ja, en is dit als in die genre?
0: Ek dink, jy kan ons genres sieke adult contemporary noem, ons doen sieke bietie verscheidenheid ook, soos ek weet, James het country bietie al geskryf en rock and roll liedie, en bietie rock en bietie ballades en rock ballades, Afrikaans, my kies is adult contemporary. Ek het sieke meer ballades en easy listening muziek, jy kan het sieke vergelijk met die kop.
2: Is moeilik, baie mense ding om hier ons nou soos rock and roll like en dan swak haar en taart word en ons doen die ouwens goed, dat ons eie liedjes so gaan klink en ek denk ons sal seker een paar liedjes skryf en dan om uitbring en dan wat na die fictitious muziek voel het. Maar mens kan nie een keer wat uit jou hart uitkom, mens ou begin skryf en dan begin een ding van mekaar sit en dan kom het ook vanzelf. Yeah. Ek moet net so sit langs my.
0: Well, ja, ek het my liedjes, iemand het baie jare terug toe ek een van my liedjes opgeneem het in die atelier, toe vraag een van die persoon daar, is eindelijk die eienaar van die atelier, hy het my gevraag, maar hierdie klink asof het miskien uit die 70's kom en jy het so geskryf voor, jy het so uitgekom, en toe sê van nie, ek het nie eens daar so daar gedink nie, jy het maar so uitgekom. So met een is die inkloede van die muziek waarna ons luister.
2: Ja.
1: Vir my is, wie is die ou Albert Hammond, is hy een van die beste ou liedjes skrywers, en ek dink dis a dying trade om specifiek in die trant liedjes te skryf, so as julle dit weer kan levendig maak, sal dit a groot deurbraak wees.
2: Salam laam, kijk.
0: Ja,
1: beslis. Okay, apart from the above albums in the making, what lies ahead for you in the near future? Any bookings or tours or what?
0: Well, most of our shows, as I mentioned earlier, were cancelled now because of the COVID-19 lockdown. So we're starting to build on our booking again now that most of the lockdown restrictions have been lifted. I mean, we heard last night that we on level one as of the 20th of September, so we're looking forward to getting more bookings out in the real world again, as they say, and yeah. And hopefully we can build on that.
2: Ja, nee, is maar een moeilike story. Elke jaar is maar die selle ding oor en oor. As jy nie kom, dan moet jy maar weer die hente weet of jy boek. En jy weet een nieuwe show ideas, oorspronkelijk op die wat ons wil werk. En het wordt vaak een CV tour, en jy weet in die land tour, en mense in die cultuur, en jy weet het altijd lekker. En ja, dat is iets wat ons dan voorsien, en af en toe die album, het is wel echt. So, dat is een paar dingen waarna ons kijk, maar kijk maar, hoe het nie aan die tweede wave van die virus gekom, nie. Maar ons het so een paar public shows het nou opkom, so die boer by Durbanville, so theater, die boer, en ons het nou ook Drama Factory, dat ons die einde van die maand doen.
0: Ja, die 27ste is 127 September, die ons by the Drama Factory op Willis in Utrecht. En, dit kan een middag, toen ek wist, ons steeds op hier in die middag op, en ons doen een van onze tunes genoem The 70s versus 80s tribute. So ons sien uit daarna om weer in die land van die lewende op te tree.
2: So dinge kom staar weer normaal, vaardig.
1: Ja, ek kan nie glo dat jylle ooit ledig sal sit nie. Jylle is seker so populair dat, I mean, jylle is party mense en as mense boek, dan is dit vir parties.

ou Bertie. Maar wat, jy kan ons maar weer een keer, stuur hulle vaarse man. Sien jy, ek speel al laasweekse boodskappe, so stil is jy. Jy praat nie, jy moet praat, papa, jy moet praat. wie het hier nog een boodskap gestuur? Dion wat daar sê, hy sê, hy is moeg. Ja, maar ek en ma daarom nou lekker in mekaar ingevleg. Lekker, so ja. Johan Kul wat ook sê, hy sê maar net dankie, hy het daar een vraagje vir my gevra en ek het hom geantwoord daar so. Is een groot plezier Johan, daar is die pijn in nie. En nou ja, kom ons speel sommer gauw hier vir Bertie daar in die Loeriesbaai, Loeriesfonteinse wereld. Is ook die Loeriesfonteinse wereld, die is nog omtrent 100 kilometer aan de kant Loeriesfonteinse wereld. Maar Bertie, geniet om, hier kom vir jou sommer een lekker, dit is nou nie voetestamnummerie, maar is een lekker jive nummer, so vat hom vast papa, vat hom vast.

Ah, lekker nommertjie ook daar, lekker dansnommertjie daar deur Ben en Miles met DNA. En nou gaan ons so iets wat rustiger, Jan Blom, een van sy nuwe liedjies, Beautiful Jy, en ons volg hom op met John Belcher se Lewenslustig. Geniet hom.

Welkom aan Tone Swanepoel. Hy sê, naantooi, koel hier teen die Lesotho grens. Luister lekker muziek en geniet het. Ja, ons woudekom is ook op die koffie. Groetnis vir Boetie in die Kaap. Mooi aand, Debbie en Tone.

Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.

well done, Johnny Reed, Tools of Time. Ek het al vergeet hoe lekker nommerkie die is. En hy leen al lankie op my speellys en nou het ek wraggies om ingekry. Nou ja, daar is hy, woensdag aand, naweek afskop is verby. So nou moet jy nou net, ek het hom nou klaar vir jou afgeskop, nou moet jy hom nou net hier vanaf aan verder vat, papa. Jy moet hom nou dribbel hier na vrijdagmiddag toe en dan moet jy, dan is die naweek op jou en dan kan jy maar laat loop, dan kan jy maar laat loop. Nou ja, baie dankie vir allemaal se saamkuier vanavond. Ek het het verskriklik baie geniet, al die boodskapies en die saamgesels en die muziek en goede. Het was weer een great show geweest. En onthou, ek het al so weer eens vanavond vir julle so van ons nieuwe omroepers, amper sê ek se voice notes vir julle gespeel, skakel gerus in. Hulle is meerendeels in die ochende en in die namera, vroege namera, hier van 5 uur se kant af, 4 uur, 5 uur se kant af, skakel in en luister, is lekker omroepers, hulle is lekker programme, lekker muziek, en natuurlijk ook hier ons ou omroepers vergeet nie, ons het ook elke aand is daar omroepers op die lig hier, normaalweg van 7 uur af tot 9 uur toe, en Janie hulle dink is morgen namerdag eindelijk al van 5 uur tot 7 uur toe, en daarna is die mense van Kempton Park, soos ek sê, van Rooien familie, nou is hulle ook terug op die lig, en vrijdag aand natuurlijk om 6 uur is dit Rudolf Snoekie Goosen, die president van Ramkad Radio se beurt om ons lekker besig te hou op die vrijdag aand. Ons het daarom nou ook, die oes is achter die rug by ons, ek kan ook nou so klein bykie ontspan, meer ontspanne wees. Daar is nou nog so bykie werk om te doen hier na einde van juni toe, voordat ek op vakantie kan gaan. Maar ons het geseend, die liewe vader het ons baie mooi geseend, met een verskrikkelike mooi en een goeie oes. En selfs met die storm wat ons gehad het, so 2 weke, 3 weke terug, kan ons regtig waar nie klaar nie. Ons is met dankbare harte wat ek hier sit, en met allemaal van ons hier by die maatskapie sit met dankbare harte, en vir die jaar seisoen wat verby is, die oesseisoen, en ons kon nie vir beter gevra het nie. Ek gaan nou nie syfers en nommers en sulke goed noem nie, maar regtig waar, dit is, ons het die ligte uitgeskiet, soos die mense sê, ons het die ligte uitgeskiet. So ek is baie dankbaar, en alles natuurlijk, al hierdie gaves wat ons het, al die muziek wat ons het, al die lekker saamkuier wat ons het, die voorrecht wat ons het, die seëninge soos ons gehad het op die oes, kom natuurlijk net van een man af, en dis ons liewe vader, daarbo, wat elke dag met ons stap, elke dag vir ons dra, en ek wil ook net vir hom dankie sê, en vir hom eer, vir alles wat hy vir ons doen, en ek weet ook, ook sy genesing, en sy vertroosting, en oor almal uitspreek, wat in die hospitaal is, Johan en Alwyna, en mense wat ouers verloor het, en so meer, die Gaibas, en ook die wat siek is, en vol pyn is, en so aan, die Heere sal ook met julle wees, en die wat verjaar, hy is ook met julle, vir die nieuwe levensjaar wat voor le. So, lekker verjaar, en lekker alles, die naweek is groot rugby, semifinals van die Verenigde Rugby Kampioenskappe, VRK, en ons Stormers is daar, die Bulle is daar, die Lions is daar, so ons het baie om voor te cheer en te skree hierdie naweek, so hou die voete op die tee, amper sê ek die voete op die dansvloer op die grond, en alles wat mooi is vir julle, en mag die beste spanne wen, en jou span wen, en ek speel uit met vanavond met Jelly Roll, se liekie Jesus Hear Me My Cry, skies toch, knoop my tong nou 'n bietjie daar, so ek hoop julle geniet het, en lekker slaap, en lekker rest van die week, en God bless, good night.

Ja, hy was vir Christelle en daar in Mosterds Vlei en ook sommer om my oom maat wat ek daar ontmoet het of die eerste keer ontmoet het daar in die Parel gister, ja, donderdag gister. Jesse man, ek is so spyt ek het die man se naam vergeet, maar ek weet sy naam was, sy van was van Niekerk. Wow, daar van Kammieskroonse Valley, my oom maat. Nou as jy nie weet waar Kammieskroon is nie, wil ek vir jou sê, dan weet jy ook maar eindelijk niks nie, ne. Lekker, nou laatst naweek onthou julle het ek, toe ek dan klaarmaak was aan nou twee of drie manne wat een paar versoekies gehad het en ek vraag om verskoning vir julle ouwens dat ek het nie kon speel nie, maar ons het rechtig waar tyd uit begin hardloop en een van die ouwens was Jacques Pelloni, ek wil vir hom sê baie welkom Jacques, my ouwe groot vriend is altyd lekker om van jou te hoor, welkom weer eens hier op Ramkat Radio, jy is een lekker ouwe man, ook een hoofman oor 100 as het by een kosmaak bezigheid en een vleisbezigheid kom en hy wil graag een liekie vir sy broer speel. En dit is die weergawe van Appel, wat sê my broer, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

Dag sê, ek is Ferdinand de Boel van die kerk van Vredendal en ek luister verskrikkelijk graag Radio Ramkat.

Ja, het was nou bij mijn grootmaat wat dit en hy ontbeende rib en hy net vet en goedjies gebraai het. Ja, nee my maat, jy sê, dis die naaste wat ek aan die type braais kom, my maat, as ek hierdie man in sy muziek speel. Nou kijk, ek sê mas altijd vir julle, Tannie Ria Paul. Kijk, die Tannie is my backbone nie op die radio, as ek vrydag iets sê. Kijk, altijd van die tyd maak of ek alles en ek doen alles en ek weet in elk geval niks nie. Maar ek het nou vir Tannie Ria op my recht, ja, op my recht, ja. Ek sê vroeger vanavond, ek sê, denk julle daarom nog aan my, was gesing deur, ek het gesê, dit was Guy Corsten gewees, nie, maar Tannie is absoluut recht. Onthou julle nog, weet julle wie eindelijk die song gesing het, van, denk jy daarom nog aan my, onthou julle dit, hè? Huh? Ek wil hem nou bykie speel, ek het hem gekry, Tannie Ria, my Tannie Ria is tops. Kijk, luister gauw iets al. Oh, onthou julle ook die mannen.

0: Hey! Waar is al die mense?
1: Die game is eers volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Ek, kom ons gaan huis toe.